niemand schopt je. Oei, het is stil. Zot, clown, potsenmaker, zielvervlieg.

zichzelf, kruist het land van Waals. De man met het ballenhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van Waals. De man met het ballenhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van